Sublissimo Paradise 98FM. Ja, wat zeg je voor World Cup 2026 voor televisie en telefoon naar toe, hè? Tja, tja. Of heb je...